Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

waar ik om wenste. Voordat de put droog kon te staan, dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: Willeke?
1: André?
0: Hoe is het ermee?
1: Goed. En met jou?
0: Wat heb ik je lang niet gezien?
1: Nee, veel te lang.
2: We zien elkaar niet vaak, jij en ik.
3: Er gaat

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

aan wat je van me denkt en hoe je voor me leeft.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: In Wevelgem in West-Vlaanderen hebben 4 gemaskerde mannen een pokertoernooi overvallen. Ze maakten 30.000 euro buit. Ze vielen een bar binnen waar het pokertoernooi aan de gang was. Ze bedreigden de eigenaar en de spelers en gingen er met de volledige prijzenpot vandoor. De Brandenburger Toren in Berlijn kleurde gisteravond in de regenboogkleuren. Het was een hart onder de riem voor de LGBTQ+ gemeenschap. Zaterdagavond reed een automobilist in op een menigte die op straat kwam voor de Pride. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader had banden met terreurgroep IS. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. In Spanje is de grote bosbrand in de buurt van Madrid onder controle. Dat melden Spaanse media. Het gaat daar de komende dagen nog wel blijven branden, maar het vuur breidt niet meer uit. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. Bij een Russische luchtaanval in het noorden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen, onder hen een kind van 10. Dat melden de lokale autoriteiten. Een 20-tal mensen raakten ook gewond. De aanval vond plaats op een supermarkt in een stad op zo'n 115 kilometer van Kiev. De dag begint wisselvallig met hier en daar een bui. In de loop van de dag wordt het droog en komt de zon erdoor, maximaal tot 25 graden. Morgen ineens een pak warmer tot 31 graden en volop zon. De dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen tot 35 graden.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 68 Mike.

10cc en Feel the Love mocht onze laatste week van de maand juli inzetten bij Melinda FM. En dit in de Vroege Vogels met Mike. Hey, goedemorgen.

Heel samen nog met Jocelyn Brown en de Gypsy Rhythm. In dit uur krijg je nog werk van Teddy Swim. Supertramp komt er ook nog eens aan. En deze van Roxy Dekker.

Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

It was late in the evening met Paul Simon. En nog tot 22 augustus kan je eigenlijk een sportieve vakantie aan zee gaan beleven in Middelkerken. De sportdienst die serveert daar eigenlijk 6 dagen per week een gevarieerd programma. Van beach workouts tot wandelingen tot vrijspelen en kidsactiviteiten. Het materiaal dat ligt.

klaar. De monitors begeleiden eigenlijk waar nodig. Je kan het allemaal vinden aan de locatie. Is gelegen in Brandig en aan de Sportstrand in Middelkerken. En de toegang is gratis.

0: Melinda FM weerbericht.
1: Goed, het is maandag vandaag en dan weet je dat we een weekoverzicht geven bij het weer. Het wordt half bewolkt vandaag, mogelijk met enkele buien. En vanaf morgen genieten we dan terug van zonnig weer met later enkele wolkenvelden. Temperaturen tussen 23 en 26 graden. Woensdag tot zondag is het zonnig en warm met maxima van 26 tot 31 graden. Tijdelijk is er wel kans op lokaal onweer. En tot 5, 6 augustus zomert het verder met maximaal tussen 25 en 30 graden. Blijft er veel zon, maar blijft er ook wel ruimte voor plaatselijke onweders. De signalen geven dat het nog tot 10 of 15 augustus warmer zal zijn dan normaal.

neem je mee met Gers Pardoel. Trek eens op uit met de gids en ontdek hoe Middelkerke door 150 jaar heen groeide. Tijdens de wandel- en fietstochten passeer je trouwens plekken waar je anders voorbij gaat met straffe anekdotes en verrassende verhalen als rode draad. Het is ideaal eigenlijk voor wie er graag trapt of stapt met een verhaaltje erbij. Telkens vanaf 17 uur op diverse startlocaties met een prijs van €2.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je er alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.

Ja, vanaf zaterdag aanstaande tot en met 30 augustus is er een expo 150 jaar logies en gastronomie. Ontdek eigenlijk waar bezoekers logeerden, van charmante pensions tot eerste campings, en hoe Middelkerke eigenlijk culinair groeide. Van chique diners tot een ijsje op de dijk, deze tentoonstelling serveert namelijk een smakelijke blik op vakantie van vroeger. Het is tijdens de openingsuren open in de bibliotheek van Middelkerke en de toegang is er gratis.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Bedrijven zullen zelf moeten opdraaien voor de kosten van klagende klanten en dat vanaf volgend jaar. Het gaat om ontevreden klanten die naar de consumentenombudsdienst stappen, dat schrijft HLN. Bedoeling is om de druk op bedrijven op te voeren, zodat ze klanten niet in de kou laten staan. HLN-journalist Timmy van Diepen.
2: Tot voor kort droeg eigenlijk de belastingbetaler de kosten. Stel dat je als burger ontevreden was met bijvoorbeeld een factuur die je gekregen had van een bouwbedrijf en je wou die betwisten, kon je naar die consumentenombudsdienst stappen. Dan betaalden wij dat allemaal met subsidies. Maar nu heeft de regering beslist dat bedrijven zelf mee te laten betalen. Dus dat gaat die bedrijven 250 of soms zelfs 500 euro kosten per ontevreden klant.
1: De consumentenombudsdienst kreeg vorig jaar 37% meer klachten, vooral uit de bouwsector. De Brandenburger Tor in Berlijn kleurde gisteravond in de regenboogkleuren. Het was een hart onder de riem voor de LGBTQ+ gemeenschap. Zaterdagavond reed een automobilist in op een menigte die op straat kwam voor de Pride. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader had banden met terreurgroep IS. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau in ons land. Dat meldt het OCAT dat het dreigingsniveau analyseert. Binnenkort staan ook in België Pride-evenementen gepland, onder meer in Antwerpen. De Antwerpse politie laat weten dat de Pride altijd goed beveiligd wordt en dat dat ook nu het geval zal zijn. In Spanje is de grote bosbrand in de buurt van Madrid onder controle, dat melden Spaanse media. Het gaat daar de komende dagen nog wel blijven branden, maar het vuur breidt niet meer uit. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. De bosbranden in de streek rond Bordeaux hebben al 240 woningen verwoest, dat meldt het departement Gironde. Er raakten al 75 brandweerlieden gewond. Er zijn 2500 brandweerlieden ingezet en 1500 militairen. De brand brak woensdag uit en heeft al 42.000 hectare in de as gelegd. Er zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Bij een Russische luchtaanval in het noorden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen, onder hen een kind van 10, dat melden de lokale autoriteiten. Een 20-tal mensen raakten ook gewond. De aanval vond plaats op een supermarkt in een stad op zo'n 115 kilometer van Kiev. De dag begint wisselvallig met hier en daar een bui. In de loop van de dag wordt het droog en komt de zon erdoor, maximaal tot 25 graden. Morgen ineens een pak warmer tot 31 graden en volop zon. De dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen tot 35 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

Sash en Accor une fois. We nemen een kijkje wat er deze week te doen is in Diksmuiden. Vandaag om 20 uur het concert Soledad Brothers in de muziekclub 4AD. Morgen gaan we om 19 uur gaan zomertouren in de Blankaart en is er een koerconcert, Act of Man, om 20 uur. De Apirobabbel in Ten Paterschoven om 10.30 uur donderdag aanstaande en de zomerse vrijdagen at 4AD is er vrijdag aanstaande om 21 uur. Zaterdag en zondag tenslotte ook nog de 24 uur van Leken. Zaterdag heb je nog de fietsbib vanaf 13 uur op de markt in Diksmuiden. En zondag dan hebben we een zondagwandeling om 14.30 uur in de Blankaart. En is er een kioskconcert om 11 uur.

0: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Mels Heren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Mels Heren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Mels Heren Gistel. Mels Heren. Voor elke man in elke maat.

In Vita Krokodil is er morgen om 17 uur de Midsummer Party. Er is ook morgen om 19 uur een wandeling met een gids in het Sint-Laurijnsduinen en de Nieuwe Zeedijk. Donderdag aanstaande ook een wandeling met gids om 19 uur, de cottages van Westende Bad. Daar beginnen ze eigenlijk aan Villa Le Zypre. En de parkies is er ook nog donderdag aanstaande om 19 uur in de Noordman Park. Dan tenslotte de Nox Pop-up Bar in de Oostendelaan is er goed voor vrijdag aanstaande, de Midnight Summer Party om 19 uur.

0: Linda FM weerbericht.
1: En de maandag nemen we een ganse week onder de loep qua weerbericht. Vandaag wordt het half bewolkt met mogelijk toch enkele buien. Morgen genieten we dan terug van zonnig weer en later enkele wolkenvelden. Temperaturen tussen 23 en 26 graden. En dan van woensdag tot en met zondag is het zonnig en warm, met de maxima die schommelen tussen 26 en 31 graden. Tijdelijk is er wel nog altijd kans op een lokaal onweer. En tot 5, 6 augustus zomert het verder met de maxima tussen 25 en 30 graden. Er is veel zon, maar er blijft ook wel ruimte voor plaatselijke onweders. En de signalen dat we hebben binnengekregen zijn eigenlijk dat het tot 10 of 15 augustus warmer dan normaal blijft.

Roll Over Lay Down met Status Quo. De stad Roeselare schrijft wielergeschiedenis en dit morgen met een wereldprimeur in de wielersport. Tijdens het Dovi-Natur-criterium rijden atleten van de Special Olympics voor het eerst samen met ex-profwielrenners in een koppeltijdrit. Het unieke concept dat past eigenlijk binnen de United Sport visie en zet Roeselare internationaal op de kaart. En tegelijk verlengt de stad dan ook nog haar samenwerking met Roeselare Koerst tot 2031.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.

Don't You Know, de Scabs. En vanaf woensdag tot en met zaterdag 8 augustus spoelt de 29e editie van het Zomerse Podium Kunstfilmfestival Theater aan Zee opnieuw aan in Oostende. De informatie vind je op theateraanzee.be.

Isabel A. en crimineel. Zit er eigenlijk op voor vandaag. En morgen maken we meteen een nieuwe afspraak. En dit vanaf 6 uur in de Vroege Vogels. We laten hier vandaag uit met muziek van Esta Vida. En ook nog deze van Benson Boone. Graag tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Het onderzoek naar de aanslag op de Pride in Berlijn loopt volop. Een man van 21 reed in op een menigte. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. Het lijkt er voorlopig op dat de man alleen handelde, maar dat onderzoekt het gerecht nog. De man had banden met IS. Dat richt zich al maar vaker op jonge mensen, zegt terreurjournalist Farouk Özkeniz.
2: Na de val van het kalifaat zou je denken dat IS van de aardbodem verdwenen is, maar dat is helemaal niet zo. Ze zijn volledig ondergronds gegaan en eigenlijk volledig digitaal. Alle propaganda van IS is allemaal via sociale media terug te vinden. En jonge mensen lijken daar toch wel door gefascineerd te zijn.
1: Gisteravond kleurde de Brandenburger Tor in Berlijn in de regenboogkleuren als steun voor de LGBTQ+-gemeenschap. De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau in ons land. Dat meldt het OCAT dat het dreigingsniveau analyseert. Binnenkort staan ook in België Pride-evenementen gepland, onder meer in Antwerpen. De Antwerpse politie laat weten dat de Pride altijd goed beveiligd wordt en dat dat ook nu het geval zal zijn. Bedrijven zullen zelf moeten opdraaien voor de kosten van klagende klanten en dat vanaf volgend jaar. Het gaat om ontevreden klanten die naar de consumentenombudsdienst stappen, dat schrijft HLN. Bedoeling is om de druk op bedrijven op te voeren, zodat ze klanten niet in de kou laten staan. HLN-journalist Timmy van Diepen.
3: Tot voor kort droeg eigenlijk de belastingbetaler de kosten. Stel dat je als burger ontevreden was met bijvoorbeeld een factuur die je gekregen had van een bouwbedrijf en je wou die betwisten. Kon je naar die consumentenombudsdienst stappen, dan betaalden wij dat allemaal met subsidies. Maar nu heeft de regering beslist dat bedrijven zelf mee te laten betalen. Dus dat gaat die bedrijven 250 of soms zelfs 500 euro kosten per ontevreden klant.
1: De consumentenombudsdienst kreeg vorig jaar 37% meer klachten, vooral uit de bouwsector. De Franse president Macron houdt vanmorgen crisisoverleg over de bosbranden in zijn land. De grootste brand woedt in de buurt van Bordeaux. Het vuur bleef afgelopen nacht al bij al stabiel. Er zijn wel al 240 huizen afgebrand. 4000 brandweerlieden en militairen proberen het vuur te bestrijden. Zo'n 42.000 hectare is al in de as gelegd. En de ellende is nog niet voorbij, want de komende dagen wordt het daar opnieuw erg warm. In Spanje is de grote bosbrand in de buurt van Madrid onder controle, dat melden Spaanse media. Het gaat daar de komende dagen nog wel blijven branden, maar het vuur breidt niet meer uit. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. De dag begint wisselvallig met hier en daar een bui. In de loop van de dag wordt het droog en komt de zon erdoor, maximaal tot 25 graden. Morgen ineens een pak warmer, tot 31 graden en volop zon. De dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen tot 35 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 18, Robbie.

0: Mountains. Mountains. Mountains.
1: De Nederlandse groep, de Nits en in de Dutch Mountains. Ja, ze stonden toch wekenlang in 1987 aan de top in Nederland. Een opperbeste, goeie maandagmorgen. We zijn er weer helemaal klaar voor. 1 week lang de muziekdoos, de laatste week van juli trouwens van dit jaar.

Dat is lang geleden hoor, 1972, Acties en Ella Ella. Op zaterdag 15 augustus rijden opnieuw tientallen vooroorlogse wagens door Torhout. De Torhoutse Oldtimer Club, Tokar VZW, organiseert dan de 44ste editie van de Oldtimer Kastelentocht met het stadsbestuur als vaste partner.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek

Level 42 en de Love Games. Zometeen de airplay van de week, maar we hebben ook nog de Two Man Sound bij de hand met hun Samba Megamix.

0: FM Airplay van de week.
1: Sienna Spiro met Great Expectation. Het is een Britse zangeres. Ze maakte onlangs indruk in de Tonight Show, waar ze het nummer live bracht met een volledige band.

0: En dan het weerbericht volgens meteoart.be. Vandaag maandag wordt het wisselvallig met kans op enkele buien en ook meer wolken. Het is dan ook afgekoeld met maxima rond 21 à 22 graden in het centrum van het land.
1: Zeven uur liep de apotheek binnen, want waar moet je in godsnaam beginnen?

Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

Een plaat die het helemaal niet slecht deed op vijven in de tijd. Van Helen en Jump. All because of you. More

0: Ja, you should take it off.
1: Een spicy margarita van Jason Derulo met zijn samenwerking met Michael Bublé. Dit is nog Melanie Cole.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: In Ardooien moest de brandweer afgelopen zondag rond 16:45 uitrukken naar de Roeselaarse straat. Aan de voorzijde van een geparkeerde bestelwagen was brand uitgebroken. Een branddeskundige die onderzoekt nu de oorzaak. In Oostende krijgt de open ruimte achter het Thermé Palace en de Drie Gapers een tijdelijke invulling als laagdrempelige ontmoetingsplek. Dat gebeurt in afwachting van de verdere uitwerking van Park Royal. Dat is het toekomstige stadspark van Oostende dat de hele zone zal verbinden. In de gevangenis van Brugge heeft het zaterdag rond 23 uur gebrand. Een gedetineerde die stak zijn matras in brand, waardoor er veel rook ontstond in de gevangenisafdeling. In Veurne is de boeteprocessie afgelopen weekend door de straten getrokken. Figuranten die beelden taferelen uit het Oude en Nieuwe Testament uit met het lijden van Jezus Christus als centraal punt. In Brugge is de zwemzone Lange Rij opnieuw gesloten. Bij de dagelijkse controle werd opnieuw blauwalg vastgesteld en dit enkele dagen na de heropening. Het Witte Paard in Blankenbergen bestaat 90 jaar en dat vieren ze met een speciale jubileumshow die terugblikt op 9 decennia showbiz. En de première in Het Witte Paard in Blankenbergen lokte heel wat bekende gezichten.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag begon wisselend bewolkt, maar het wordt overal droog met steeds meer zon. We krijgen maxima rond 23 graden, lokaal tot 25 graden, bij een matige west- tot noordwestenwind. Vanavond en vannacht wordt het dan helder met minima tussen 8 en 16 graden en een zwakke wind. Morgen dinsdag krijgen we ook veel zon, eventueel wat hoge wolken en het wordt warm met 26 tot 30 graden. De wind die waait morgen zwak tot matig uit het zuiden en aan zee kan een noordwestelijke zeebries voor wat verkoeling zorgen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Een van die geweldige mooie hits van Wem in de Tijd, dat heet alweer uit 1985 en I'm Your Man. Dit is Damiano Davy.

Francisco en Dance Away. De Ronde van Frankrijk is voorbij. En traditiegetrouw is er het eerste Natuurcriterium dat gaat door in Aalst vanavond vanaf 19 uur.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

Er staat één avondmarkt vandaag op het programma, namelijk in Middelkerken op de Zeedijk. En dat vanaf 4 uur deze namiddag.

hebben nog even een zomerhit bovengehaald uit 1990, Lorca met Ritmo de la Noche. De spreuk dan, het leven is een korte reis. Koester degene die met je mee wil wandelen.

0: Dek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.

In tegenstelling tot wat ze zou denken, het is wel degelijk een Nederlander hoor. Lobo en de Caribbean Disco Show. Dit zijn John Martin en Alok.

Ja, ja, Melinda brengt een beetje de zon tot bij u met Alvaro Soler en Loca. Dit was de muziekdoos voor vandaag maandag. Maak er het beste van en tot morgen. Als je

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: ¡Empezó el verano! ¡Fuego!

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
2: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In Izegem is zondagmiddag een ernstig ongeval gebeurd. Een man van 56 belandde met zijn auto tegen een boom en het voertuig kwam op zijn zijkant terecht. De man die kon zichzelf uit de wagen bevrijden. Aan de kust staan deze zomer opnieuw heel wat avondmarkten gepland. En vandaag is er een grote avondmarkt op de Zeedijk in Middelkerke, waar vanaf 16:30 meer dan 140 standhouders de bezoekers verwelkomen. In Ichtegem onderzoekt het parket van West-Vlaanderen het overlijden van een baby van 1,5 maand. Een onderzoeksrechter is gevorderd, de ouders die werden verhoord en zitten in de cel. Er volgt een autopsie op het lichaam van het kindje. De fandag van Club Brugge heeft zo'n 15.000 supporters naar het Jan Breydelstadion gelokt. Velen die stonden meer dan een uur in de rij voor een handtekening. En keeper Jan Sommer blijkt nu al een publiekslieveling. In de gevangenis van Brugge heeft het zaterdag rond 23 uur gebrand. Een gedetineerde die stak zijn matras in brand, waardoor er veel rook ontstond in de gevangenisafdeling. In Veurne is de boeteprocessie afgelopen weekend door de straten getrokken. Figuranten die beelden taferelen uit het Oude en Nieuwe Testament uit met het lijden van Jezus Christus als centraal punt.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag begon wisselend bewolkt, maar het wordt overal droog met steeds meer zon. We krijgen maxima rond 23 graden, lokaal tot 25 graden, bij een matige west- tot noordwestenwind. Vanavond en vannacht wordt het dan helder met minima tussen 8 en 16 graden en een zwakke wind. Morgen dinsdag krijgen we ook veel zon, eventueel wat hoge wolken en het wordt warm met 26 tot 30 graden. De wind die waait morgen zwak tot matig uit het zuiden en aan zee kan een noordwestelijke zeebries voor wat verkoeling zorgen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

0: IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.
4: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
5: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Een van de twee verdachten van de steekpartij in Gent is aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Vorige week maandag vielen twee mannen twee anderen aan. Een jongen van 19 raakte daarbij zwaar gewond. Hij was zelfs even in levensgevaar. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte en onderzoekt of er een link is met de steekpartij een dag eerder. De Gentse feesten zitten er officieel op. Om 10 uur vanochtend werd het laatste nummer We Are The Champions gedraaid op de Vlasmarkt. Daarna ging de muziek onherroepelijk uit na 10 dagen feesten. Deze feestvierders bleven tot het allerlaatste moment.
2: Het was een goede huisfeest. Het doel was iets van vuil in de vuilkar smijten en dan gaan we reis.
3: Ik wil even sfeerbeheer, de politie, iedereen die de Gentse feesten staande houdt en die daaraan meedoet, bedanken. Echt, jullie zijn toppertjes. Merci dat jullie het allemaal veilig, leuk en sfeer houden. Noem ik naar de wc.
1: In totaal lokte deze editie zo'n 1,5 miljoen mensen. Ga niet naar Bordeaux, dat is een oproep van de Franse regering. In het departement Gironde woeden op dit moment zware bosbranden. En het ziet er niet goed uit, weet journaliste Louise Bouquet, die daar voor ons is.
4: Want het weer gaat de komende dagen ook veranderen. Tot nu toe heeft het zo af en toe een keer geregend. Was het ook niet zo heel warm, rond de 25 graden. Maar dat gaat morgen veranderen. Dan gaan we weer boven 30 graden. Woensdag spreken ze zelfs van 38 graden. Dus dan wordt het voor de brandweer opnieuw evalueren wat die nieuwe situatie gaat doen met het vuur en hoe ze dat verder zullen moeten aanpakken.
1: De Franse minister van Economie heeft ook al 13.000 bedrijven in de regio laten evacueren. Het ebola-virus blijft om zich heen grijpen in Congo. Daar zijn in minder dan 2 weken tijd al meer dan 1000 besmettingen bijgekomen. Dat melden de Congolese autoriteiten op X. In het land zijn nu al ruim 3000 mensen besmet geraakt met ebola. Meer dan 1300 mensen overleden aan het virus. Ook de WHO waarschuwde al dat de uitbraak snel uitbreidt. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op Rusland zijn 2 doden en 17 gewonden gevallen. Dat melden de Russische autoriteiten. Oekraïne viseerde 2 grensregio's. Eerder bombardeerde Rusland een supermarkt in het noorden van het land. Daarbij vielen 2 doden, onder hen een kind van 10. De buien verdwijnen stilaan en het wordt droger en zonniger, maxima tot 25 graden. Morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ron de Wit

0: Een oude hit van Alanis Morissette werd in de Nillies in een danskleedje gestoken als het ware. Met heel veel succes door deze Freemasons. En de zangeres Bailey Zook, dat was Uninvited. Vergis u niet, jij bent van harte welkom zelfs op deze maandagmiddag in de show.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club de Wit met Ron de Wit.
0: Waar we meteen een duik nemen in onze top 30 van zaterdag jongstleden tussen 12 en 2 uur. Met Baby Rexha en The New Religion.

Deels afkomstig uit Nederland deze kerel hier, want zijn echte naam is Robert Matthew van Winkel. Beter bekend als de rapper Vanilla Ice, scoorde begin de jaren 90 een enorme hit met deze hut door ons gedraaide Ice Ice Baby. Hij maakte furore destijds als een van de eerste blanke rappers in de hitparade. En tegenwoordig, je zal het niet geloven, maar houdt hij zich bezig met hardrockmuziek. Nu mist je koningin op de radio, Madonna. En Causing a Commotion gaat ze brengen.

werken met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Bluff Bluff en de nieuwe Gunther Neems was dat. Nu John Fred en his Playboy Band. De popzanger uit de Amerikaanse staat Louisiana, die zijn grootste hit scoorde met Judy in Disguise with Glasses. Een parodie op de plaat van de Beatles Lucy in the Sky with Diamonds. John Fred werd beschouwd als eendagsvlieg en behaalde geen enkele hit meer na deze plaat hier. Wel bleef hij actief als zanger, DJ, producer en ook honkbalcoach. Hij overleed in 2005.
1: Club De Wit, Radio Classic. Judy in the-

0: Dit zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 27 juli vandaag, dit zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag die we beginnen in het jaar 1890. De Nederlandse kunstschilder Vincent van Gogh schiet zichzelf in de borst met een revolver. Aan zijn verwondingen overlijdt hij 2 dagen later op 29 juli. 1940, het wereldberoemde konijn Bugs Bunny maakt dan zijn entree in de cartoon A Wild Hare. 1953, de wapenstilstand van Panmunjom maakt een einde aan de Koreaanse oorlog. 1955, Oostenrijk wordt onafhankelijk. De grote mogendheden beëindigen de bezetting van dat land. 1956, op de Amerikaanse luchtmachtbasis Lakenheath in het Britse Suffolk aan de Noordzee ontploft een brandstoftank van een B-47 bommenwerper naast een opslagplaats met kernwapens. 1980, een Palestijn gooit in Antwerpen 2 handgranaten naar een groep Joodse scholieren. 1986, Greg LeMond uit de Verenigde Staten verslaat zijn Franse teamgenoot Bernard Hinault en wint voor de eerste keer de Ronde van Frankrijk. 1990, in de Nigeriaanse hoofdstad Lagos worden 42 mensen geëxecuteerd die in april naar verluid hebben geprobeerd een staatsgreep te plegen. 1991, Peru bereikt een akkoord met het Internationaal Monetair Fonds, kortweg het IMF, over hervormingen die de noodlijdende economie van het Zuid-Amerikaanse land moeten stabiliseren. 27 juli vandaag, dit waren ze, de historische nieuwsfeiten van deze dag.

0: Gracie Abrams en Look at My Life, net na de historische nieuwsfeiten van deze 27 juli.
1: Van arbeider tot PDG, ze zingen allemaal mee. Welkom, dit is Club De Wit.
0: En nu tot aan de airplay van deze week, de nieuwe hier bij Melinda FM, krijg je van mij dit rap duo hier uit de Amerikaanse staat Oakland. Ze kenden elkaar al van sinds de middelbare school en scoorden een dikke hit in 1996 met deze I've Got Five On It. Hier is

0: Melinda FM, Airplay van de week.
1: Sienna Spiro met Great Expectation. Het is een Britse zangeres. Ze maakte onlangs indruk in de Tonight Show, waar ze het nummer live bracht met een volledige band en twee

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden. 0495 32 78 47.
2: Melinda FM. De beste muziekmix. Yeah.

0: Beter bekend als de Oh Oh, There's a Never Leave You van Lamedy op deze 27 juli. Het is vandaag de sterfdag, dag op dag, van iemand van bij ons. In 2023 overleed de Vlaamse presentatrice en ook zangeres Bea van der Maat. Was 62 jaar, won Tonton, dat was haar band, hier te beluisteren met I Lie and I Cheat.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.

Na zijn grote, zeg maar, mediaproces is hij inderdaad opnieuw vrij, deze Marco Borsato. Klassieker in onze eigen moedertaal was dat. Je hoorde dus vrij zijn. En tot aan het nieuws nog deze onder meer. Fats and Small, Feel Good. Straks ben ik er terug met deel 2 van Club de Wit op deze maandag.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Een van de twee verdachten van de steekpartij in Gent is aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Vorige week maandag vielen twee mannen twee anderen aan. Een jongen van 19 raakte daarbij zwaar gewond. Hij was zelfs even in levensgevaar. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte en onderzoekt of er een link is met de steekpartij een dag eerder. De Gentse feesten zitten er officieel op. Om 10 uur vanochtend werd het laatste nummer We Are The Champions gedraaid op de Vlasmarkt. Daarna ging de muziek onherroepelijk uit na 10 dagen feesten. Deze feestvierders bleven tot het allerlaatste moment.
2: Het was een goede Gentsfeest. Het doel was iets van vuil in de vuilkar smijten en dan gaan we reis.
3: Ik wil even sfeerbeheer, de politie, iedereen die de Gentse feesten staande houdt en die daaraan meedoet. Bedanken, echt. Jullie zijn toppertjes. Merci dat jullie het allemaal veilig, leuk en sfeer houden. Noem ik naar de wc.
1: In totaal lokte deze editie zo'n 1,5 miljoen mensen. Ga niet naar Bordeaux. Dat is een oproep van de Franse regering. In het departement Gironde woeden op dit moment zware bosbranden. En het ziet er daar niet goed uit. Dat weet journaliste Louise Buquet, die daar is.
4: Want het weer gaat de komende dagen ook veranderen. Tot nu toe heeft het zo af en toe een keer geregend. Was het ook niet zo heel warm, rond de 25 graden. Maar dat gaat morgen veranderen. Dan gaan we weer boven 30 graden. Woensdag spreken ze zelfs van 38 graden. Dus dan wordt het voor de brandweer opnieuw evalueren wat die nieuwe situatie gaat doen met het vuur en hoe ze dat verder zullen moeten aanpakken.
1: De Franse minister van Economie heeft ook al 13.000 bedrijven in de regio laten evacueren. De Amerikaanse regering gaat de aanwerving en de opleiding van de immigratiepolitie ICE herbekijken. Aanleiding is een incident in de staat Maine eerder deze maand. Een Colombiaanse migrant werd daar doodgeschoten door een ICE-agent. Nu blijkt dat de twee ex-partners van die agenten beschuldigen van huiselijk geweld. Normaal zou zo iemand niet door het veiligheidscheck geraken, maar dat is nu dus wel gebeurd. De Iraanse marine heeft 6 schepen tegengehouden in de straat van Hormuz. Dat meldt de Iraanse staatstelevisie. De schepen wilden de straat doorvaren, maar volgden een route waarvoor Iran geen toestemming gaf. De marine vuurde verschillende waarschuwingsschoten af en dwong de schepen om terug te keren. Iran houdt de straat van Hormuz opnieuw zo goed als dicht sinds de nieuwe Amerikaanse aanvallen de afgelopen weken. Het wordt droger en zonniger, maximaal tot 25 graden. Morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 12-2, Ronde Wit. Oeh!

0: Het toch wel leuk en swingende verhaal van die Black Horse en de Cherry Tree. Kijk, die tandstel was dat. Net na de verhalen die het wereldnieuws halen. In het nieuws van 1 uur hier bij ons.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Vandaag 27 juli. Het is vandaag de dag van de Pannen Beach Run en Kids Run aan onze Belgische kust. Dus als je niet weet wat gedaan vandaag. De Pannen, dat is de plek.

De oude rot in het vak Tom Jones samen met Moose T, dat was Sex Bomb, nu David Bowie. Let's Dance kwam van het gelijknamig album en was geproduceerd door Nile Rodgers, bekend natuurlijk van de band Chic. De gitaarsolo op dit nummer is van de bluesgitarist Steve Ray Vaughan, die op dat moment nog gewoon vrachtwagenchauffeur was en zijn eerste LP nog moest afronden.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: van bij ons natuurlijk. Amber en Dylan waren dat met per ongeluk nu Smokey Robinson en The Miracles, de Amerikaanse band, opgericht door logischerwijs zanger Smokey Robinson. In hun eerste jaren treden ze vooral op als The Miracles. Smokey Robinson is tegenwoordig een invloedrijk producer en ook componist.
1: Club De Wit, Radio Classic.

0: Rod Stewart hier te blijven samen met Ronald Isley, bekend van de Isley Brothers natuurlijk. This Old Heart of Mine was dat op deze 27 juli.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En Abe Cunningham is jarig, de Amerikaanse drummer bij de Deftones, wordt er vandaag 53. Bob Gentry, de Amerikaanse countryzanger, wordt er 82. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld heeft het tijdelijke geruild voor het eeuwigdurende in 2022. Ik heb het over de Nederlandse sing-and-songwriter Henny Vrienten. Zou vandaag 78 jaar geworden zijn. Bij ons bekend dankzij deze band hier. Doe maar.

0: Overleden in 2022 zou vandaag 78 jaar geworden zijn, die Henny Vrienten. Groeide op in Hilvarenbeek in Nederland en speelde in de jaren 60 in diverse groepen. Werd ontdekt door Boudewijn de Groot en werd later heel populair dankzij zijn deelname in deze band hier. Doe maar was dat, Eén Nacht Alleen.
1: Goedemiddag, welkom bij Club De Wit.
0: Nu met de mannen die het goede weer nog maakten op Rock Werchter enige tijd geleden. Ik heb het over The Cure, In Between Days gaan ze brengen.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
3: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: De boys van toen zijn tegenwoordig echte mannen geworden. De new kids on the block waren dat. En tonight...
1: Club De Wit neemt u vandaag mee naar de zomer van...
0: 1989 voor Kaoma en de zomerhit Lambada. Afkomstig uit het Braziliaanse Porto Seguro, krijgt de Lambada-muziek eind de jaren 80 wereldwijd bekendheid dankzij deze zwoele zomerhit van Kaoma. De opwindende heupbewegingen en opwaaiende rokjes die hand in hand gingen met het ritme van de muziek staan nog steeds bij menige mannen op het netvlies gebrand. Goed voor 18 weken hitparade met als hoogste piek de nummer 1.

Leuk om terug te horen deze Lil Boutang van Paul Russell en deze Dolce Vita van Ryan Paris. Mag Club De Wit afsluiten op deze maandag. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een fijne muzikale dag van hier bij Melinda FM. En wat mij betreft heel graag tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: In Ardooien moest de brandweer afgelopen zondag rond 16:45 uitrukken naar de Roeselaarse straat. Aan de voorzijde van een geparkeerde bestelwagen was brand uitgebroken. Een branddeskundige die onderzoekt nu de oorzaak. Aan de kust staan deze zomer opnieuw heel wat avondmarkten gepland. En vandaag is er een grote avondmarkt op de Zeedijk in Middelkerke, waar vanaf 16:30 meer dan 140 standhouders de bezoekers verwelkomen. In Izegem is zondagmiddag een ernstig ongeval gebeurd. Een man van 56 belandde met zijn auto tegen een boom en het voertuig kwam op zijn zijkant terecht. De man die kon zichzelf uit de wagen bevrijden. In Oostende krijgt de open ruimte achter het Thermé Palace en de Drie Gapers een tijdelijke invulling als laagdrempelige ontmoetingsplek. Dat gebeurt in afwachting van de verdere uitwerking van Park Royal. Dat is het toekomstige stadspark van Oostende dat de hele zone zal verbinden. In Veurne is de boeteprocessie afgelopen weekend door de straten getrokken. Figuranten die beelden taferelen uit het Oude en Nieuwe Testament uit met het lijden van Jezus Christus als centraal punt. In Brugge is de zwemzone Lange Rij opnieuw gesloten. Bij de dagelijkse controle werd opnieuw blauwalg vastgesteld en dit enkele dagen na de heropening.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag begon wisselend bewolkt, maar het wordt overal droog met steeds meer zon. We krijgen maxima rond 23 graden, lokaal tot 25 graden, bij een matige west- tot noordwestenwind. Vanavond en vannacht wordt het dan helder met minima tussen 8 en 16 graden en een zwakke wind. Morgen dinsdag krijgen we ook veel zon, eventueel wat hoge wolken en het wordt warm met 26 tot 30 graden. De wind die waait morgen zwak tot matig uit het zuiden en aan zee kan een noordwestelijke zeebries voor wat verkoeling zorgen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM, 2-3, Stef Tielemans.

0: altijd moeilijk kiezen uit het oeuvre van Chris Rea. Vandaag kozen we voor I Can Hear Your Heartbeat. Deze maandagmiddag, het is de laatste werkweek van de maand juli. We zitten in het midden van de zomer 2026. Ja, vrienden, het gaat zeer snel vooruit. Laten we er vooral van genieten. Dat gaan we ook doen. Hè. Het komende uur, van harte welkom iedereen.
1: Zomer Matinee met Stef Tielemans.

0: Volgens Bryan Adams moet het een geweldige zomer zijn geweest. The Summer of 69. Het was niet alleen warm, maar het was ook een dikke zomerhit voor hem. Het is zomer! Een terras in de zon, dat is veel meer dan een plekje om iets te drinken. Kijk naar de voorbijgaande mensen. Geniet van de zon en voor je het weet ben je een uur verder. Het zijn de kleine pauzes in het leven die van een gewone dag een heerlijke zomerdag maken. Herken jij daarin?
1: Zomer! Matinee.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

samenwerking van 2 jaar geleden tussen Pom en Stromae, Ma Meilleure en Me. Ik zei het in het begin van het programma, we zitten al bijna in het midden van de zomer 2026 en hoe is jouw zomer tot nu toe geweest? Wat mij betreft, ik heb er al volop van kunnen genieten, maar dat gaan we ook doen, hè. Ook nog de volgende maand augustus.

0: dat mag er wel tussen op een maandagmiddag. Stevige popmuziek van Robert Palmer uit de 70s. A Bad Case of Loving You.
1: De cocktailplaat.
0: Alweer is tijd om wat pauze te nemen. En we doen dat met een lekkere cocktail in de hand. En we gaan genieten van een plaat van Bob Sinclar van 20.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Melinda FM. We houden ook van de Vlaamstalige muziek en dat hoor je in onze playlist. Yves Berendsen was dat en misschien is het tijd.
1: Het muzikale hitdossier. Vandaag keren we terug naar de zomer van
0: 1976. Toen scoorde Jesse Green zijn grootste hit met Nice and Slow. De Jamaicaanse zanger combineerde reggae met de populaire disco-sound van die tijd. En dat bleek een schot in de roos.

typisch voor de zomer, denk ik dan. Long Days and the Hot Nights. Sirens of Lesbos was dat, hier bij Melinda FM. En daarvoor zaten nog de 18's, nieuwe plaat Iconic. We gaan richting 3 uur. Zometeen is er alweer de rotonde op deze maandagmiddag. Ik vond het alweer fijn dat we samen waren tussen 2 en 3. We doen het morgen opnieuw tussen 2 en 3 met zomermatinee. En vandaag besluit ik met een plaat die we terugvinden in 1991. Dit is Milet.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Luisteraars, goedemiddag en welkom bij de Rotonde op maandag. En u heeft het meteen begrepen, geen Luc Delie, die is even met vakantie. Maar de Rotonde is en blijft paraat. En dat betekent tijd voor een uur vol muziek, weetjes, regiotips, kortom een flinke dosis gezelligheid. De Rotonde van maandag tot en met vrijdag tussen 3 en 4. Fijn dat je luistert. Openen deden we vandaag met een ethisch klassieker op naam van The Stars on 45.

van ondertussen, toch bijna 10 jaar geleden, 2017. Niels en Wils en Skoon Meiske. Heb je zin in een gezellig dag aan zee? Kom dan op 2 en 3 augustus naar de Trofee Grand Sud op het sportstrand in Middelkerken. En speel er gratis een partijtje petanque onder begeleiding van de petanqueclubs, de Zeemermin of de Zilveren Bal. Na afloop kan je er ook nog trouwens heerlijk ontspannen in een strandstoel met een glaasje rosé van Grand Sud. De extra uitdaging dat weekend, de winnaar gaat naar huis met zijn of haar gewicht in wijn.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiliaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

bracht in februari van 2024 dit nummer uit. En in maart van datzelfde jaar werd het al meteen een nummer 1 hit in Engeland. En ook hier bij ons werd het een stevige hit. Belong Together, Mark Embor. Acteur Louis Dalpen en zijn echtgenote Tiffany zijn dit weekend voor de derde keer ouders geworden van een zoontje. Deze keer met de naam Aidan. Het koppel heeft al twee zoontjes, Leo en Phoenix, respectievelijk 6 en 4 jaar oud.

Dat was Bart KL en Love Me Forever. Het verhaal over een jonge vrouw in Manila die droomt van de echte liefde. En dan gaan we naar De Haan, want het sport- en recreatiecentrum Haneveld vormt op zaterdag 8 en zondag 9 augustus het decor voor de 52e editie van het internationaal volleytoernooi. Teams nemen het tegen elkaar op in 6 reeksen, van nationaal heren en dames tot gemengd recreatief. Het toernooi is toegankelijk van 9:30 tot 19:00. Inschrijven is mogelijk tot en met 7 augustus. Dit is een organisatie van de volleybalclub uit De Haan.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Uit de hitlijsten van 1985 en een heerlijke mix van jazz, Latin en pop. Je hoorde Matt Bianco hier bij Belinda FM en Yeah, Yeah. En dan nu, nieuw Nederlands werk. Dit is de nieuwe single van Guus Meeuwis. Titel: Wij leven nu.

Met een knipoog naar de Tour de France, waar Tadej Pogacar gisteren voor de vijfde maal de overwinning wist binnen te halen en zo op gelijke hoogte komt te staan met Eddy Merckx. Dat was Zach et Sans Élysées. Tot zover de rotonde op deze maandag. Zo dadelijk na 4 uur is er Jan Snel met de spits. Tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Aan de kust staan deze zomer opnieuw heel wat avondmarkten gepland. En vandaag is er een grote avondmarkt op de Zeedijk in Middelkerke, waar vanaf 16:30 meer dan 140 standhouders de bezoekers verwelkomen. De fandag van Club Brugge heeft zo'n 15.000 supporters naar het Jan Breydelstadion gelokt. Velen die stonden meer dan een uur in de rij voor een handtekening. En keeper Jan Sommer blijkt nu al een publiekslieveling. In de gevangenis van Brugge heeft het zaterdag rond 23 uur gebrand. Een gedetineerde die stak zijn matras in brand, waardoor er veel rook ontstond in de gevangenisafdeling. In Izegem is zondagmiddag een ernstig ongeval gebeurd. Een man van 56 belandde met zijn auto tegen een boom en het voertuig kwam op zijn zijkant terecht. De man die kon zichzelf uit de wagen bevrijden. In Brugge is de zwemzone Lange Rij opnieuw gesloten. Bij de dagelijkse controle werd opnieuw blauwalg vastgesteld en dit enkele dagen na de heropening. In Oostende krijgt de open ruimte achter het Thermé Palace en de Drie Gapers een tijdelijke invulling als laagdrempelige ontmoetingsplek. Dat gebeurt in afwachting van de verdere uitwerking van Park Royal. Dat is het toekomstige stadspark van Oostende dat de hele zone zal verbinden.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag begon wisselend bewolkt, maar het wordt overal droog met steeds meer zon. We krijgen maxima rond 23 graden, lokaal tot 25 graden, bij een matige west- tot noordwestenwind. Vanavond en vannacht wordt het dan helder met minima tussen 8 en 16 graden en een zwakke wind. Morgen dinsdag krijgen we ook veel zon, eventueel wat hoge wolken en het wordt warm met 26 tot 30 graden. De wind die waait morgen zwak tot matig uit het zuiden en aan zee kan een noordwestelijke zeebries voor wat verkoeling zorgen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM 45 Jan Snel.

Een stevige start van deze maandagse aflevering van de Spits. Goedemiddag, welkom erbij. Frankrijk en Spanje staan in brand. Pogacar heeft de Tour gewonnen en Remco Evenepoel was tweede. En we vinden het wel zeer vreemd dat onze vriend uit Amerika de trofee niet moest uitreiken. We hebben hem een beetje gemist.

Wat deze zomer 2026 betreft, mogen we zeker niet klagen. Dus een toepasselijke plaat, The Summer is Magic.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende. Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
1: Je nieuwe wagen opladen.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
3: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.

We vertelden het al in het begin van deze maandagse aflevering van het programma De Wereld Staat in Brand. En dan hebben we het niet alleen over Frankrijk en Spanje. Ook in Berlijn hadden ze niet veel reden tot feesten. Wij gaan toch op zoek achter een goed nieuwsbericht. Ondertussen Kygo en Imagine Dragons.

dat de meesten onder ons beter kennen in de uitvoering van Elvis Presley. Pet Shop Boys waren dat met Always On My Mind. Mensapen lachen mogelijk al minstens 15 miljoen jaar met een vergelijkbaar ritme als de moderne mens. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Warwick. Dat is een belangrijk aanknopingspunt voor de evolutie van ons spraakvermogen. Chimpansees, bonobo's, gorilla's en orang-outangs, alle mensapen lachen. In een nieuwe studie in Communication Biology analyseren de onderzoekers van Warwick 140 opnames van mensen en mensapen. Ze ontdekten hetzelfde patroon. Alle soorten produceren gelach met gelijkmatig verdeelde ritmische intervallen tussen opeenvolgende geluiden. Oh.

0: Noem het gerust een van die Vlaamse klassiekers, Monza, met Van God Los. Vorige week, 21 juli, onze nationale feestdag, hadden we nog speciaal aandacht voor de Vlaamse en de Belgische muziek. Alex Warren nu, Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Ace of Base met Lucky Love uit 1995. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen voor vandaag en de komende dagen. Dat ziet er eigenlijk beter uit als voorspeld vorige week. Vandaag temperaturen tot 22 graden, veel zon. Morgen en overmorgen gaat het warmer worden. Morgen gaan we naar 25 graden en overmorgen zelfs naar 30. Het blijft dan vooral zeer zonnig. Op donderdag zouden er wat wolkjes komen, 24 graden. Vrijdag en zaterdag zijn de mindere dagen van de week, 22 graden, zwaar bewolkt. Maar vanaf zondag stijgen de temperaturen en komt ook alweer de zon terug tevoorschijn. Ken je deze nog? Dat is van lang geleden. De Ramones Rock'n'Roll High School.

Ooit gingen we samen naar het strand, vamos a la playa. Nu gingen we vamos a bailar van de feit. Wij zijn nog op zoek naar jou. U kijkt verbaasd. Wel, we zijn nog op zoek naar medewerkers. Vanaf september starten we met onze najaarsprogrammering. Daar wordt het een en ander door elkaar gehutseld. Collega's die wat andere uren krijgen, wij gaan ook andere uren draaien. Maar daarover meer in september. Voelt u zich aangetrokken om zelf ook eens radio te maken? Denkt u, wat ze daar doen, dat kan ik ook. Of dat kan ik zelfs beter, dan bent u altijd welkom. Ga even naar onze website of download de app van Melinda FM. En daar kunt u meer info vinden. Of kan u ons contacteren. Vrijblijvend. Het is hier een gezellige bende, dus kom er gerust bij. We kunnen mensen gebruiken. Teddy Swims.

Teddy's Whims met Bad Dreams. Meteen het einde van deze maandagsaflevering van De Spits. Veel plezier met de collega's. Morgen zijn we er weer vanaf een uur.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: In Frankrijk is al meer dan 110.000 hectare natuur verwoest door natuurbranden. Dat is bijna evenveel als 165.000 voetbalvelden. Sinds het begin van deze zomer zijn er ook al meer dan 13.500 branden geregistreerd. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd na crisisoverleg. Volgens hem is het seizoen van de bosbranden nog lang niet voorbij. Dat ziet ook journaliste Louise Biquet vanuit Bordeaux.
2: De brandweer doet er nog altijd alles aan met man en macht om dat vuur te bestrijden. De blushelikopters vliegen ook nog altijd af en aan. Ze gaan dat dus ook blijven doen de komende dagen, want dat zal dus ook nodig zijn. Hè. Een nieuwe hittegolf die er hier aankomt. Morgen gaan we boven 30 graden. Woensdag 38 graden. Dat is een groot contrast met de voorbije dagen. Toen 25 graden, af en toe een beetje regen.
1: Intussen zijn al 9 mensen veroordeeld voor brandstichting. Nog 15 anderen staan terecht. Het slachtoffer van de aanslag op de Pride in Berlijn zaterdagavond was een vrouw van 65, vertelt journaliste Tessa Rens vanuit Berlijn.
3: Die naar hier was gekomen samen met haar dochter om dus deel te nemen aan die Pride, maar zij heeft dus niet overleefd. Haar dochter is gewond geraakt, maar heeft het wel overleefd.
1: Bij de aanslag raakten ook 29 mensen gewond. De dader was een man van 21. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De man had ook banden met terreurgroep IS. Het parket gaat in beroep tegen de vrijspraak van de 4 agenten die betrokken waren bij de dood van een man van 26 in Wetteren. Het incident dateert al van bijna 5 jaar geleden. Tijdens een politieinterventie hielden de agenten de man in bedwang. Hij kwam daarbij om het leven. De agenten werden beschuldigd van opzettelijke slagen en verwondingen en schuldig verzuim, maar werden door de correctionele rechtbank vrijgesproken. Nu gaat het parket dus toch in beroep. Ook de nabestaanden lieten eerder al weten in beroep te gaan. Op de luchthaven van Brussels Airport in Zaventem was er vanochtend een technisch probleem met het bagagesysteem. De bagage kon daarom niet via de gewone weg worden ingecheckt, vertelt woordvoerster Issan Shualekli.
4: Het heeft natuurlijk wel voor gezorgd dat er hier en daar wel bepaalde koffers niet erg mee zijn geraakt op de vlucht. Dus als dat het geval is, dan zal de luchtvaartmaatschappij die bagage natuurlijk zo snel als mogelijk nasturen en laten bezorgen. Dus passagiers die in dat geval zijn, die kunnen best contact opnemen met hun luchtvaartmaatschappij.
1: Het probleem was na ongeveer een uur opgelost. En de Rode Duivels gaan hun wedstrijden van de Nations League opnieuw in verschillende stadions in ons land spelen. De campagne begint op 25 september met een duel tegen Italië. 3 dagen later nemen ze het in Brussel op tegen Frankrijk. Op vrijdag 2 oktober spelen ze in Luik tegen Turkije. De Nations League wordt meteen ook de eerste test voor onze nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Het is wisselend bewolkt. Aan zee schijnt de zon met maxima tot 25 graden. Vanavond en vannacht helder. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
5: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM, 56, Jacques van Bellegem.

0: Je hebt het weekend overleefd en je eerste werkdag ook. Everything is alright. Dat was nog even Christopher Cross.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

Ze hadden trouwens maar één grote hit hier in Vlaanderen, deze mensen van IMF, Unbelievable. Zometeen muziek van de Black Eyed Peas uit 2004. Voor we daaraan toe zijn, eerst nog even deze geluiden van Ralph Sanchez.

0: Ontdek ImmoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImmoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImmoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

Veel woorden hebben ze er absoluut niet in gestoken. En het is een reden van een groot succes, deze van Adam Port, een dikke 2 jaar geleden. Dat was Smooth. Ondertussen 4 minuten voor 5:30 op maandagmiddag bij Melinda FM.

Platen die al heel wat jaren op de teller hebben staan, maar nog altijd vers in het geheugen klinken. En wel, dat was er toch wel zo eentje. Uit 1970, goud van oud op maandagmiddag in die turbulente show van Cliff Richard, Sir

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
1: Je nieuwe wagen opladen.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: De zon straalt uit je radio bij Melinda FM op maandagmiddag met deze geluiden van Sailor. Dat was nog even La Cumbia.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten? Uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

Het was misschien wel een teken die hij heeft gerecht in een gids naar de Isabelle A. Een wonder van een vrouw, dat was Willy Sommers. Nu op naar de top van het uur.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: In Frankrijk is al meer dan 110.000 hectare natuur verwoest door natuurbranden. Dat is bijna evenveel als 165.000 voetbalvelden. Sinds het begin van deze zomer zijn er ook al meer dan 13.500 branden geregistreerd. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd na crisisoverleg. Volgens hem is het seizoen van de bosbranden nog lang niet voorbij. Dat ziet ook journaliste Louise Buquet vanuit Bordeaux.
2: De brandweer doet er nog altijd alles aan met man en macht om dat vuur te bestrijden. De blushelikopters vliegen ook nog altijd af en aan. Ze gaan dat dus ook blijven doen de komende dagen, want dat zal dus ook nodig zijn. Een nieuwe hittegolf die er hier aankomt. Morgen gaan we boven 30 graden. Woensdag 38 graden. Dat is een groot contrast met de voorbije dagen, toen 25 graden, af en toe een beetje regen.
1: Intussen zijn al 9 mensen veroordeeld voor brandstichting. Nog 15 anderen staan terecht. Het slachtoffer van de aanslag op de Pride in Berlijn zaterdagavond was een vrouw van 65. Dat vertelt journaliste Tessa Rens vanuit Berlijn.
3: Die naar hier was gekomen samen met haar dochter om dus deel te nemen aan die Pride. Maar zij heeft dus niet overleefd. Haar dochter is gewond geraakt, maar heeft het wel overleefd.
1: Bij de aanslag raakten ook 29 mensen gewond. De dader was een man van 21. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De man had banden met terreurgroep IS. In het onderzoek naar de overleden baby in Echtegem zijn de ouders na verhoor vrijgelaten. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Het kindje van amper anderhalve maand overleed zaterdag. Gisteren werd een autopsie uitgevoerd, maar die bracht geen duidelijkheid over de doodsoorzaak. Volgens het parket blijven alle pistes open. Het onderzoek gaat verder. Op de luchthaven van Brussels Airport in Zaventem was er vanochtend een technisch probleem met het bagagesysteem. De bagage kon daarom niet via de gewone weg worden ingecheckt, vertelt woordvoerster Isan Chualekli.
4: Het heeft natuurlijk wel voor gezorgd dat er hier en daar wel bepaalde koffers niet erg mee zijn geraakt op de vlucht. Dus als dat het geval is, dan zal de luchtvaartmaatschappij die bagage natuurlijk zo snel als mogelijk nasturen en laten bezorgen. Dus passagiers die in dat geval zijn, die kunnen best contact opnemen met hun luchtvaartmaatschappij.
1: Het probleem was wel na ongeveer een uur opgelost. En Wout van Aert maakt zijn debuut op het Belgisch kampioenschap Gravel. Dat vindt dit jaar plaats in Grobbedonk op 16 augustus. Van Aert werd wel al eens achtste op het WK in Veneto. Eerder dit jaar won hij nog de Marley Graf in Valkenburg. Vorig jaar was Niels van de Putten de beste op het BK Gravel. Vanavond nog lang zonnig, vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
5: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364. Of bezoek de website verammen.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

speelt er iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuit Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuit Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuit Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij...

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90's. Welkom bij 90's

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: De bommelding in het shoppingcentrum Maasmechelen Village was vals alarm. Dat meldt het parket van Limburg. Rond 8 uur werd het shoppingcentrum volledig ontruimd. Aanleiding waren verschillende dreigmails die naar een aantal bedrijven werden gestuurd. De hulpdiensten besloten daarop om geen enkel risico te nemen en het shoppingcentrum af te sluiten. Na de controle werd er niets gevonden. Het shoppingcentrum gaat morgen opnieuw open. Mogelijk neemt de stad Antwerpen extra maatregelen voor de Pride in Antwerpen. Dat heeft premier Bart De Wever aan onze redactie gezegd. Aanleiding is de aanslag op de Pride in Berlijn, zaterdagavond. Daarbij kwam 1 vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Je hoort premier De Wever.
2: Ik kan u zeggen, als oud-burgemeester en nog altijd titelvoerend burgemeester van Antwerpen, dat de Pride in Antwerpen zeer goed beveiligd is. En dat wij uiteraard de burgemeester de evaluatie zal maken met de veiligheidsdienst of er extra maatregelen nodig zijn. Maar ik zou vooral iedereen uitnodigen om te komen naar Antwerpen en te feesten en zich niet te laten intimideren.
1: Op 8 augustus wordt in Antwerpen de Pride gevierd. Het parket van Brussel opent een onderzoek naar onopzettelijke doding en huisjesmelkerij na de dodelijke brand in Schaarbeek gisteren. Daarbij kwamen 2 mensen om het leven. 8 anderen raakten gewond. Je hoort Aurélie Anne de Vos van het parket.
3: Ik kan meegeven dat de omstandigheden en de oorzaak van de brand nu nog niet duidelijk zijn vastgesteld. Daar moet nog een branddeskundige een rapport voor opstellen. Het parket heeft dan ook een onderzoeksrechter gevorderd voor feiten van onopzettelijke doding en eveneens feiten van huisjesmelkerij.
1: Het onderzoek gaat nu verder. Brand op de metro in Barcelona in Spanje. Honderden reizigers moesten uit de metro vluchten naar buiten. Verschillende onder hen raakten daarbij gewond omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Het vuur ontstond aan de bovenleiding. Hoeveel gewonden er precies zijn, is niet duidelijk. De brandweer is ook massaal ter plaatse. En ook hordenloper Michael Obasuyi moet passen voor het EK Atletiek in Birmingham volgende maand. Dat maakte hij bekend op Instagram. Obasuyi blesseerde zich gisteren tijdens het BK aan zijn hamstring en is 6 weken buiten strijd. Eerder moest ook al zevenkampster Nafi Thiam afzeggen. Vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Bij de zware bosbranden in het departement Gironde in Frankrijk is een brandweerman van 38 overleden. Dat heeft de brandweer daar laten weten. Het gaat om een vrijwillige brandweerman. Tijdens het blussen is hij met zijn auto van de weg geraakt. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Vanavond bezocht ook Frans president Macron het rampgebied. Hij had het over de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 42.000 hectare natuur is intussen afgebrand. Tienduizenden mensen werden geëvacueerd. In Parkspoor Noord in Antwerpen zijn 4 gewonden gevallen bij een vechtpartij. 2 van hen liepen steekwonden op, dat meldt de politie. Alle 4 werden ze gearresteerd. Het zou gaan om 20ers. Een 5de persoon, die mogelijk ook betrokken was, wordt nog gezocht. Het onderzoek loopt. En Remco Evenepoel heeft het natuurcriterium in Aalst gewonnen. Hij klopte de Belgisch kampioen Rune Herregots in een sprint met 2. Je hoort Evenepoel.
2: Het gevoel was niet geweldig en Rune verkeert echt in een supergoeie vorm. Dus het was niet makkelijk om er zomaar af te krijgen. Het was echt machtig en het is ook bij het eigen volk hier, dus dat maakt het wel extra speciaal.
1: Afgelopen ronde van Frankrijk werd Evenepoel knap 2e in het klassement. Dat is het beste Belgische resultaat in 45 jaar. Vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.